Baba, my love, but she called a bus and dog. I showed them, I gave my decks, and my chicken the color. That's what it wants to see. My coins and my head, the mist, the pain, the man is pushing the color. The whole best of your time, you stick your fish down, and I'll be a rim, take your color. Now you push the way, she leaves the boundary, and I can't lie, you spoil me. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het niet zo lekker. Ik heb het